0: Nou, ik wil zeggen, heel dag. Doorgaanse, ik denk er van hier aan. Heb het bio, anders is het. Als vandelen, maar bij Google is het gewoon cashmachine. Als de garkeed veel hier als de cashmachine ontzakt, dan zo. Zo vandelen. Als Mekke, als John Gibbons, Rinnishid, Aaron, Lokale. Zo, big shake. Zijn we Google Nomade Fresh.
1: From Seoul to your speakers. Let it roll. This is Spin's K-Pop Radio. The biggest idols.
2: Hi, this is BTS.